0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale Omroep Goorlen.
2: Drums, please!

Glad you stuck around.

anything you want, baby.

0: www.radio501.nl. Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorle.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorle.nl. lokaleomroepgoorle.nl.
2: Nadat de aanslag was mislukt, door tegenslagen en paniek, zat Cavrilo Princip in een café. Achter een glas Slibovic, te wachten op de politie. Hij hield zijn hand op een pistool en overdacht zijn leven. Er was geen man, er was geen vrouw, er was niets, er was niemand.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorlen.nl.

Chiquitita. Ja, goedemorgen. Het is donderdag 23/7/2026. Ik zeg welkom bij het ochtendradiofeuilleton. We zijn er weer. Ja, aflevering 5412. Ja, wat een ophef, hè? Jongens, jongens, jongens. Gisteren met Ali B, hè? Ja, ja, afgelopen woensdag was er veel ophef over het optreden van Ali B als gastspreker vanavond op een evenement in de Harbour Club in Vinkeveen. Ja, hij werd in mei veroordeeld tot 3 jaar cel vanwege 2 verkrachtingen. En ja, deze zaak die loopt nou nog steeds. Ja, de avond dreigde uit te lopen op een mediaspectakel. Ja, we zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen, zo zegt de persmedewerker, dat het evenement op deze manier niet meer draait om de ondernemers en het concept waarop het is georganiseerd. Zo meldt men. Die ook door Ali B zelf wordt gedeeld op Instagram. De artiest zou spreken op een evenement waar investeerders op zoek zijn naar ondernemers. Ja, zo zou Ali B uitleggen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken, ondanks hun talent. Ja, het evenement is nu verplaatst. Ja, het zou trouwens het eerste publieke optreden in jaren worden van Ali B, die eerder op woensdag al in een schriftelijke reactie aan RTL Boulevard had benadrukt dat het niet over zijn veroordeling of strafzaak zou gaan. Hij zegt, anders had ik wel een theatershow aangekondigd. En ja, Ali B die kreeg begin mei 3 jaar cel vanwege 2 verkrachtingen. Hij ging ook in hoger beroep, in cassatie, bij de Hoge Raad. En zolang de zaak loopt, hoeft hij niet naar de gevangenis. Ja, nou ja, in elk geval dacht Ali B van, nou, een beetje centjes verdienen, laat ik dat maar doen. Maar ja, hij heeft zich toch teruggetrokken, hè? Hij gaat het toch niet doen vanavond, hè? Nee, als gastspreker, ja, het zou ook een beetje raar zijn, hè? Wees nou eerlijk, iemand die veroordeeld wordt voor 2 verkrachtingen en 3 jaar cel moet krijgen en daar in afwachting van is, hè? Ja, totdat hij achter de tralies mag gaan zitten. Nog eventjes bij een evenement acte de présence gegeven. Ja, ik vind het raar. Ik vind het wel vreemd. Maar goed, misschien heb jij er ook je mening over. Dan mag je dat doorgeven natuurlijk via de app 06-21-21-2010. Of je mailt het eventjes, hè, voor de wekker wakker. Apenstaartje gmail.com. Hè. Ja. Goed, dat was het nieuws gisteren. En nog meer nieuws trouwens over het Scutie-Ziele. Want het is nogal een botsingparade daar. Er zijn nogal wat scuties, wat schepen tegen elkaar geknald. Ja, zo ging het ook mis met een scutie van Leeuwarden. Ja, zo waren er nog 2 aanvaringen. Bij een aanvaring tussen Drachten en Langweer raakte een bemanningslid zelfs gewond. Niet zo erg, het was aan de voet. Het viel nog mee, zo schrijft de regionale omroep. Ja, de finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht bij elkaar aan het varen waren. Ja, waarschijnlijk ging het daardoor op meerdere keren in korte tijd mis. Hoe groot de schade aan de betrokken scuties is, is nog onbekend. Ja, het komt wel vaker voor dat er botsingen plaatsvinden tussen de bootjes. Maar goed, in dit geval was er toch wel heel veel botsingen, hè, tijdens het scutiezielen. Ja. Ik zei het al, het is donderdag. We gaan beginnen. Welkom, dit is Voor de Wekker Wakker.

kennen we nog. Mariska van Kolk samen met Frank Aston. Ja, en Let the Sun Shine. Ja, bij Voor de Wekker Wakker in de 80's remix, onder andere. Goed, goedemorgen. Het is vandaag donderdag 23 juli. Ja, nou ja, het belooft nog wat tijdens deze zomervakantie. Komende zaterdag bijvoorbeeld wordt het op veel plaatsen zomers warm. Met zelfs temperaturen van 25 tot 27 graden. Vanaf zondag wordt het licht wisselvallig weer met regelmatig buien. Ja, zaterdag begint op veel plaatsen met zonnige perioden. Zo zijn er ook wat wolkenvelden, maar de zon blijft geregeld schijnen. Zondag is een stuk wisselvalliger, omdat er wat buitjes over het land trekken. En ook Zeeuws-Vlaanderen heeft daar last van en ook een groot gedeelte van Duitsland. Ook na het weekend blijft de temperatuur dagelijks uitkomen op waarde van 21 graden aan de kust tot 25 graden in het zuiden en oosten. Ja, we hebben wel te maken met een westenwind, maar let op, de maandwissel, dus richting augustus, dan neemt de kans op een warmer weertype geleidelijk toe. Ja, als de wind namelijk naar het zuiden draait, dan stijgt de temperatuur weer boven de 25 graden. Er worden zelfs temperaturen van tropisch gehalte van rond de 30, 33 graden voorspeld. Dus dat belooft nog wat in augustus, jongens. Ja, dan krijgen we toch nog een lekkere nazomer. Dus mocht je nog plannen hebben om op vakantie te gaan, ja, in augustus kan het ook nog gewoon, hè. En ja, ik zou dan gewoon in eigen land blijven, want het weer wordt mooi, hoor. Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Dit is het ochtendradio Vuitton op deze donderdagmorgen.

dagtopper voor vandaag. Chantal Luiten en ik voel me goed vandaag. Nou, dat is lekker om te weten natuurlijk, hè. Dan kun je de dag wel mee beginnen. Goed, voor de wekker wakker, we kijken even naar het nieuws. Ja, er is weer nog steeds oorlog, er is ellende in de wereld. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Het Iraanse persbureau meldt dat op basis van veiligheidsfunctionarissen dat 2 personen zijn gedood bij een Amerikaanse aanval op de grensovergang met Irak. Zo zijn er verder geen berichten over andere geraakte doelen of slachtoffers in Iran. De aanvallen zijn volgens het leger van de VS bedoeld om de aanvallen van Iran op onschuldige burgers en commerciële scheepvaart in de regio te verminderen. Ja, en de inwoners van Rome kunnen de komende 2 weken gratis naar de bioscoop. Op deze manier wil de burgemeester van Rome inwoners helpen om overdag aan de warmte te ontsnappen. Kijk, dat is nog eens een goed gebaar. In totaal kunnen de inwoners in 11 bioscopen terecht. Het initiatief duurt tot 4 augustus en geldt voor de voorstellingen tussen 1 en half 7. Ja, zo zullen de mooie films draaien, waaronder de recente releases. Ja, op deze manier kunnen de inwoners de tijd doorbrengen in een omgeving met airconditioning. Want niet iedereen heeft namelijk dat thuis. Ja, afgelopen woensdag was

Mexico. Ja, nou ja, deze man was een journalist die kritisch was op de regering, net als vele andere journalisten die elke dag hun recht uitoefenen om vragen te stellen, misstanden aan de kaak te stellen en vrij zijn om hun mening te uiten, zo schrijft de gouverneur. Maar ja, toch is die vermoord, de Mexicaanse journalist. Ja, er zijn ook nog wat drukke wegen vandaag. Niet zoveel, het valt op zich wel mee. De A9, Alkmaar, Amstelveen, bij Beverwijk, daar is de boel aan het opstokken. Ja, Breda, Rotterdam, de A16, daar is het druk bij de Moerdijkbrug. En de A17, Roosendaal, Dordrecht, bij de havens en het knooppunt Klaverpolder. Daar is het ook vandaag aansluiten geblazen. Goed, voor de wekker wakker op deze dag in 1977 staat dit liedje op de eerste plaats.

Franse leraar Pepijn die heeft het liedje doorgegeven van Damso. Hij zegt, als je dat draait, dan doe je het goed bij de jeugd. Nou, hierbij, liedje is gedraaid. Je hoorde signalen van Damso voorbij komen in de Franse week bij Voor de Wekker Wakker. Goed, steeds meer werkgevers laten hun medewerkers naast het collectieve pensioen een flexibel individueel deel opbouwen, waarvoor de werknemer zelf gaat beslissen. Ja, de vermogensbeheerder zag in de afgelopen 5 jaar 5 grote werkgevers met samen bijna 1000 medewerkers voor die opzet kiezen. Ja, het is goed voor een miljoen euro aan opgebouwd vermogen in een jaar tijd. Ja, de beweging valt samen met de invoering van de wet toekomstpensioenen, oftewel de WTP, die iedere werknemer een eigen pensioenpot geeft en pensioen daarmee zichtbaarder en ook persoonlijker maakt. Ja, het Nederlandse pensioenstelsel kende al lang weinig keuzevrijheid voor de werknemer. Nou ja, de werkgever die bepaalde vaak de regeling en de werknemer had er eigenlijk nauwelijks zicht of grip op. Nou ja, sinds 1 juli 2023 krijgt iedere werknemer een eigen pensioenpot die meebeweegt met de beleggingsresultaten. Maar ja, dat weet je, de kleine lettertjes. Als de beleggingen tegenvallen, dan raak je natuurlijk ook geld kwijt. Hè? Ja, dat wordt er ook altijd aan het einde bij verteld. Het lijkt allemaal zo leuk, maar het is toch even oppassen geblazen. Ja, misschien kun je ook een verzekering af gaan leggen of zo. Dat je een verzekering afsluit. Dat je tot je 100ste blijft leven. Dat zou misschien ook wel leuk zijn. Dan wil ik dat wel doen hoor. Ja, dan kunnen we dat natuurlijk wel. Want ja, kijk, pensioen is natuurlijk belangrijk. Maar zie het eerst maar eens te redden. Hè? En voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen. Het is nieuws nog steeds vandaag. Er komen steeds meer berichten binnen. Zo claimen de Houthis dat ze 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Afgelopen maandag kondigden de rebellen al aan in Jemen een zeeblokkade te maken tegen Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Ja, goed. Voor de wekker wakker, zo'n 500.000 huishoudens hebben te weinig geld om de energierekening te betalen. Tot besluit, zo blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS, de meeste komen namelijk 50 euro tekort. Het aantal huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening is aan het groeien. Ja, zo is het aantal huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening toegenomen. Komt onder meer doordat de vaste leveringskosten per huishouden gemiddeld met 90 euro omhoog zijn gegaan. Ook is het energieverbruik licht toegenomen. Het Planbureau voor de Leefomgeving die denkt dat huishoudens in 2025 gemiddeld 1,1% meer gas en 1,8% meer stroom hebben verbruikt. Ook is het aantal huishoudens met een laag inkomen wat gedaald. En daardoor bleef het totaal aantal huishoudens in energiearmoede nagenoeg gelijk. Zoals je ook kan zien in bepaalde grafieken. Ja, dus, maar ja, het is nog steeds niet goed. Er zijn heel veel mensen die hun energierekening nog steeds niet kunnen betalen. Hè? Ja, in de lage landen. Goed, voor de wekker wakker. Vandaag een redelijke dag, hè? Leuke temperaturen. Niet super warm, maar het is te doen. En hier is Tony Esposito. Het belletje. Hier is Papa Chico.

0: gebeurt. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

fashion.

0: hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale Omroep Goorle.

105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

Een kleine tuinkabouter voelde.

heeft geen zin om steeds weer stil te staan. Want het leven gaat door, ja, het leven gaat door.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

How's it sound tonight? Pretty good. Let's do the crybaby. Yeah?

Thank you. See you in a minute. Make a fucking noise. Yeah.

Thank you. See you in a minute. Make a fucking noise. Yeah.

What's up?

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: Deze is voor de dweilers. Deze is voor de kleine.
1: Deze is voor de strijders.
0: Deze is voor de strijders.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen.

Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.

Best supersnelle, zij weet van mij. Zie je in de bus niet, broertje, want het lukt niet totdat je Mercedes rijdt. Toch? Voor die halve deal ga je met benen wijd. We kennen de codes, ja, ik ben een motor, maar niet iedereen begrijpt.

0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
1: Een kleine tuinkabouter voelde.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
2: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

0: de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorlen.

can live.

0: Thank you.
1: Breakdown after the first thing. Breakdown.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Bij lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

gold.